Step Up Soul, tweede boost nachher nedeel. Autobus DBC zit ik uit tweede, bet schoon nedeel, omdat is hier wanger schoon wakker. En wanneer trek bet schoon nacht die uz rijden, tiers boost nacht die beste wala fase. Skatūs, uz mežu skatūs kāps grupu Tante Gaida. Tas Zentens mūžā šovakar. Tante Gaida ar klusumā apsēsties.

0: mij ga ik zwanen. Wie zie je, zie je dus wanneer? Is zij zie het, nee waarom? Nooit Davy zou zij skoeks. Lijk hij als toen hij paliet. Bis lap look je manier.
1: SWH LV.